0: Udda ska du städja i gatuktion här, jag är uge i utbytet så jag är ett kämamu i det. Jag är uddet jag var sån bit. Och jag magna så betsyniga knappt. Och jag är uge jag nu har ett kab madogja. Away uge jag. Uge jag är ett ut mitt betsynio. Gemma jag är. En gea ihe emiagnod wen ai uieu gea e chikab magnod ai wen gea uieu I tutka betsiunio egun enio kipa ihe megoj gean dehe chige magune shua betsid gea egun uieu wetcha I chikayab mado gea egun ji nhibe ziji imhi gai sane nakuchi egun uwa ihe ui gea nagansgek uieu magune shua betsiunio gea I udega mso de EU inusti che kai moma kai che bet mek.
1: Chisto de no ke cho chigo na isk de ga de sibita gnu ch. U ge ama mo ina no che chigo ga dud mek.
2: Igna ga minga mbita sa e ezika magnu don ziga magna so do. U ga che eti eti sin skego ga zgo yo he. Me ga te ab so do ma ke chi. Eti sha eti su cha do ga wa yo. Ezika ab technique. Gut nicht zum ganz zu betagen so denn zu nano so AGA gegangen und muss man ein paar Kilogramm zum Gas kaufen das ist bei der Arzt und da mir was ein Donuts gehen die Schamann als kam schön sie ja gegen die anderen da gar nicht ja Medals ist es gar nicht gehen you my guy ja ja their families are gay ja die Schamann als
1: Jima gaji kaya magno do ya dant twenji ga gaji kaya magno do.
2: Si neo tinji wanji ay ka gaji kaya magno do ka ayu ka niyo na ako di si gno tay no ay di ka wanji matay bravery in anas ay ikin ka kasi gaji kaya tay nos ay ti tut ko gaji wanyo magaji abus do at ay di si set ko gaji yo matsu no gaji ti Het is ook stadig niet ga. Het is ja, we zitten dat ga daar we zo nou, maar ga je het is niet modder ga je. Het is je gaat het is niet niet ga dat je moet thuis op maat zo nou, maar ga je gaan soms die het is daar ga daar ga we je op maat zo nou, nu ga ons in daar we zo nou ga is die kan ik daar dan is weer iets weer dan. Ik heb nu eens bedankt nog ook dat het is gehaald maar ik moet het ook niet dat het is afgestagnat dat het is met een snel nog nog aan dat het is gehaald maar ik heb nu een kabinet wat nou zo is het nu en zo
1: kan je gehaald maar nog je mag nu het is dat je weet dat ik heb ik heb Chihaya Magnodo Mag Magnodo Yoha Yabyopska Dan Hagia Sweet Hado Ayo Wayo here Megos new Magnuso but Junior G to call.
2: Mm-hmm. Uga big stung is the bad man, big in her Tinisos and Ziga Magnusado Jika Magnodo Utka that seat at the speech cards one to the scabas sign habits and ke hetti snacks ka de hetti hezi bas song no lager me mo jo tsa me jo so six no one and how ga ka ke spis mo gna sta ba ji akwaz bio ek ek new my guys ga sha akwaz bio ni ze ya bet ga hetti hezi